Ik zei, mij hoort nog voor de show van te staan. Wie moet het dan, mijn hangen kan? Hij niet veel katten, maar nu het het dus gefällt. Ik wil manchmal gar niet terug. In die frühere Welt.